0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gunther Steiner pleit voor een strikte tijdslimiet voor de wedstrijdjury van de Formule 1. De voormalig teambaas vindt dat fans en teams veel te lang in onzekerheid zitten over de definitieve uitslag van een Grand Prix. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor zijn kritiek zijn de gebeurtenissen rond de race in Miami. Daar duurde het uren voordat de stewards knopen doorhakten over verschillende incidenten. Veel beslissingen werden doorgeschoven, waardoor er na de race nog veel te bekijken was voor de stewards. Pas toen de meeste coureurs al onderweg naar huis waren, werd de einduitslag veranderd door een tijdstraf voor Charles Leclerc. Steiner vertelt nu dat de huidige werkwijze niet meer van deze tijd is. Volgens hem moet de FIA een deadline instellen. Als een besluit niet binnen die tijd is genomen, zou er geen straf meer moeten volgen. Hij verbaast zich erover dat zaken die op beeld heel duidelijk te zien zijn, zoals het overschrijden van de witte lijn bij de pitstraat, uren in beslag nemen. Volgens de Italiaan moeten stewards zich focussen op de incidenten en niet op het kijken van de race voor hun plezier. Hij ziet liever dat zij elk voorval direct analyseren, zodat er direct duidelijkheid is. Omdat teams later toch nog proces kunnen aantekenen, ziet Steiner geen enkele reden om beslissingen urenlang uit te stellen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nationale ploeg van Curaçao verkeert in zwaar weer vlak voor hun historische debuut op het wereldkampioenschap. Naar het bliksemvertrek van bondscoach Fred Rutte legt nu ook perschef Kees Jansma per direct zijn taken neer bij de voetbalbond. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat Dick Advocaat eerder stopte om persoonlijke reden, nam Fred Rutte het stokje over. Nu de situatie in de familie van de advocaat verbeterd is, nam de druk op Rutte toe om plaats te maken voor de terugkeer van de oude coach. Zowel de spelersgroep als de hoofdsponsor zouden hebben aangedrongen op deze wisseling. Nu de bond heeft besloten om inderdaad met Dick Advocaat naar het wereldkampioenschap te gaan, is voor Kees Jansma de maat vol. Hij benadrukt dat zijn vertrek niets te maken heeft met een persoonlijke voorkeur voor een van de trainers, maar puur met de manier waarop de bond met de situatie is omgegaan. Hij noemt de gang van zaken rondom de trainerswissel onrechtvaardig en onacceptabel. Volgens Jansma is het niet juist dat een coach moet verdwijnen op het moment dat de resultaten juist goed zijn. Curaçao wist zich onder leiding van Advocaat en Cor Pot voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK. Advocaat gaat weliswaar als bondscoach naar het toernooi, maar hij doet dat zonder een groot deel van de vertrouwde gezichten in zijn staf.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsstadion Tialf wordt mogelijk het decor van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen wil het gesprek aangaan met de stadion in Heerenveen om een mogelijke samenwerking te bespreken. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Fransen lieten eerder al weten dat ze voor de Spelen in de Alpen geen nieuwe schaatshal gaan bouwen. En dat opent deuren voor bestaande locaties buiten de landsgrenzen. Naast Heerenveen was ook het Italiaanse Turijn in beeld, maar de voorkeur lijkt nu uit te gaan naar de Nederlandse schaatstempel. NOC-NSF bevestigt dat er gesprekken gaande zijn met het Internationaal Olympisch Comité en dat er de komende periode op detailniveau wordt gekeken naar de mogelijkheden. Hoewel de keuze nog niet definitief vaststaat, is de kans op een toewijzing door deze exclusieve status flink toegenomen. Volgens de sportkoepel is een lange periode van informeren nu voorbij en wordt er de komende tijd op detailniveau gesproken over een samenwerking. Naast het stadion zijn ook de schaatsbond, de provincie en het ministerie betrokken bij de plannen. Als Tialf wordt gekozen als locatie, beleeft Nederland een primeur. Nooit eerder werden de winterspelen, ook al is het maar voor een deel, op Nederlandse bodem gehouden. Het zou bovendien de allereerste keer zijn dat de organisatie van de winterspelen over twee verschillende landen wordt verdeeld. De definitieve beslissing over de locaties wordt aan het begin van de zomer verwacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Gerard Piqué heeft een boete van 2 ton gekregen voor het illegaal gebruiken van voorkennis bij de aankoop van aandelen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse toezichthouder heeft de oud-voetballer een sanctie van €200.000 opgelegd. De aanleiding voor de boete is een transactie rondom een bedrijf in de gezondheidssector. Piqué kocht voor een groot bedrag aan aandelen nadat hij een tip had gekregen van een zakenman over een naderende overname. Vlak nadat die overname officieel werd, verkocht hij de aandelen direct weer met flinke winst. Volgens de autoriteit is duidelijk dat de oud-speler van Barcelona handelde op basis van informatie die nog niet publiekelijk bekend was. Ook de zakenman die de tip gaf moet een flinke boete betalen. Het is voor de wereldkampioen van 2010 de tweede tegenslag in korte tijd. Recent werd hij namelijk ook al voor 2 maanden geschorst in zijn rol als eigenaar van de club FC Andorra. Die straf kreeg hij omdat hij zich meerdere keren agressief had gedragen richting een scheidsrechter. Piqué nam een paar jaar geleden afscheid als profvoetballer na een zeer succesvolle carrière bij Manchester United en FC Barcelona. Ja, sinds het einde van zijn actieve sportcarrière komt de oud-verdediger vooral als ondernemer in het nieuws. Al verloopt dat niet altijd zonder juridische hobbels.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. When

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De bokscarrière van Jake Paul hangt momenteel aan een zijden draadje. Sinds zijn zware partij tegen Anthony Joshua kampt de Amerikaan met ernstige complicaties aan een gebroken kaak, waardoor een terugkeer in de ring onzeker is. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de kaakbreuk al even geleden is, blijft de nasleep de bokser achtervolgen. Binnenkort staan er nieuwe scans op de planning om te zien hoe het bot precies geneest. Paul geeft aan dat de artsen op basis van die beelden zullen bepalen of het medisch gezien nog verantwoord is om te vechten. Zelf merkt hij dat het herstel langzaam vooruit gaat, maar de onzekerheid blijft groot. Er moet waarschijnlijk ook nog een implantaat worden geplaatst voor de tand die hij tijdens het gevecht verloor. Ondanks de fysieke tegenslag is de motivatie bij Paul nog altijd aanwezig. Hij heeft het gevoel dat hij nog niet klaar is in de sport en spreekt van onafgemaakte zaken. Toch is er vanuit zijn directe omgeving twijfel. Zijn behandelend arts zou hem het liefst zien stoppen om verdere schade te voorkomen. En ook zijn verloofde, schaatser Jutta Leerdam, is nauw betrokken bij het proces. Volgens Paul begrijpt zij zijn drive als topsporter, maar wijst ze hem er tegelijkertijd op dat hij het vechten niet nodig heeft voor zijn succes. Nou, ze steunt hem in ieder geval in zijn uiteindelijke besluit of hij de handschoenen nu in de ring gooit of niet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse tenniswereld krijgt er een nieuw gezicht bij op het hoogste niveau. Max Houkes maakt binnenkort zijn debuut in Parijs. De 25-jarige tennisser heeft zich via zijn positie op de wereldranglijst geplaatst voor het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Houkes is deze stap een lang gekoesterde wens. Hij ziet de deelname als een beloning voor jarenlang investeren en hard werken. Hij geeft toe dat hij dit moment liever eerder in zijn loopbaan had beleefd en kijkt vooral vooruit naar de toekomst. Hij voelt dat hij nog vele jaren op topniveau kan meedraaien. De voorbereiding van de Nederlander is opvallend. Terwijl het toernooi in Frankrijk nadert, staat hij deze week nog op de baan tijdens een Challenger-toernooi in Tunesië. Zodra dat toernooi erop zit, reist hij in één streep door naar de Franse hoofdstad. De steun vanuit zijn directe omgeving speelt een grote rol in dit succes. Houkes benadrukt dat hij dit zonder de hulp van de mensen om hem heen nooit had gered. Een flinke groep familie en vrienden reist dan ook met hem mee om hem bij te staan. Om het hoofdschema te bereiken moet hij 3 wedstrijden winnen. Naast Houkes komen ook Jesper de Jong, Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp in actie op het Franse gravel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 5 uur.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord wil de nieuwe technische leiding snel kunnen presenteren. De club heeft de hoop uitgesproken om de komst van de Belgische kandidaat Davy Rugo binnen anderhalve week definitief rond te hebben. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderhandelingen met de huidige directeur van Club Brugge zijn in volle gang. Rigo heeft inmiddels een concreet voorstel uit Rotterdam op zak om vanaf juli het stokje over te nemen van Dennis de Kloeze. Hoewel de gesprekken lopen, is er nog geen sprake van een getekend contract. Bij Club Brugge houden ze hun directeur liever aan boord en de verwachting is dat zij nog een tegenvoorstel gaan doen. Rigo zelf houdt de focus voorlopig op de Belgische titelstrijd en wil geen onrust stoken zolang zijn huidige ploeg nog vol in de race is. Achter de schermen wordt er ondertussen ook op andere fronten doorgeschakeld. De komst van Robert Eenhoorn als algemeen directeur lijkt bijna zeker. En ook de gesprekken met Giovanni van Bronckhorst voor een technische rol verlopen positief. De club wil deze nieuwe gezichten snel op hun plek hebben om samen met trainer Robin van Persie de selectie voor de Champions League vorm te geven. De positie van trainer Robin van Persie die blijft ongewijzigd. Ondanks de personele wisselingen in de top spreekt de club volop vertrouwen in hem uit. Na het behalen van een ticket voor de Champions League is de prioriteit nu om de nieuwe directeuren snel aan de slag te krijgen, zodat de selectie voor het nieuwe seizoen versterkt kan worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gunther Steiner pleit voor een strikte tijdslimiet voor de wedstrijdjury van de Formule 1. De voormalig teambaas vindt dat fans en teams veel te lang in onzekerheid zitten over de definitieve uitslag van een Grand Prix. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor zijn kritiek zijn de gebeurtenissen rond de race in Miami. Daar duurde het uren voordat de stewards knopen doorhakten over verschillende incidenten. Veel beslissingen werden doorgeschoven, waardoor er na de race nog veel te bekijken was voor de stewards. Pas toen de meeste coureurs al onderweg naar huis waren, werd de einduitslag veranderd door een tijdstraf voor Charles Leclerc. Steiner vertelt nu dat de huidige werkwijze niet meer van deze tijd is. Volgens hem moet de FIA een deadline instellen. Als een besluit niet binnen die tijd is genomen, zou er geen straf meer moeten volgen. Hij verbaast zich erover dat zaken die op beeld heel duidelijk te zien zijn, zoals het overschrijden van de witte lijn bij de pitstraat, uren in beslag nemen. Volgens de Italiaan moet de steward zich focussen op de incidenten en niet op het kijken van de race voor hun plezier. Hij ziet liever dat zij elk voorval direct analyseren, zodat er direct duidelijkheid is. Omdat teams later toch nog proces kunnen aantekenen, ziet Steiner geen enkele reden om beslissingen urenlang uit te stellen.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven heb je 10 minuten oponthoud, want er staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nationale ploeg van Curaçao verkeert in zwaar weer vlak voor hun historische debuut op het wereldkampioenschap. Naar het bliksemvertrek van bondscoach Fred Rutte legt nu ook perschef Kees Jansma per direct zijn taken neer bij de voetbalbond. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat Dick Advocaat eerder stopte om persoonlijke reden, nam Fred Rutte het stokje over. Nu de situatie in de familie van Advocaat verbeterd is, nam de druk op Rutte toe om plaats te maken voor de terugkeer van de oude coach. Zowel de spelersgroep als de hoofdsponsor zouden hebben aangedrongen op deze wisseling. Nu de bond heeft besloten om inderdaad met Dick Advocaat naar het wereldkampioenschap te gaan, is voor Kees Jansma de maat vol. Hij benadrukt dat zijn vertrek niets te maken heeft met een persoonlijke voorkeur voor een van de trainers, maar puur met de manier waarop de bond met de situatie is omgegaan. Hij noemt de gang van zaken rondom de trainerswissel onrechtvaardig en onacceptabel. Volgens Jansma is het niet juist dat een coach moet verdwijnen op het moment dat de resultaten juist goed zijn. Curaçao wist zich onder leiding van Advocaat en Cor Pot voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK. Advocaat gaat weliswaar als bondscoach naar het toernooi, maar hij doet dat zonder een groot deel van de vertrouwde gezichten in zijn staf.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen met vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier daar. De linkerrijstrook is dicht. Iets verderop naar Amsterdam heb je nog eens een kwartier oponthoud bij Roelof Arendsveen. Op de A7 in Noord-Holland is het al druk van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar ben je ook 10 minuten langer onderweg. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is weer vrij nadat er een pechgeval stond bij Duiven. Maar de vertraging is nog wel 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsstadion Tialf wordt mogelijk het decor van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen wil het gesprek aangaan met de stadion in Heerenveen om een mogelijke samenwerking te bespreken. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Fransen lieten eerder al weten dat ze voor de Spelen in de Alpen geen nieuwe schaatshal gaan bouwen. En dat opent deuren voor bestaande locaties buiten de landsgrenzen. Naast Heerenveen was ook het Italiaanse Turijn in beeld, maar de voorkeur lijkt nu uit te gaan naar de Nederlandse schaatstempel. NOC-NSF bevestigt dat de gesprekken gaande zijn met het Internationaal Olympisch Comité en dat er de komende periode op detailniveau wordt gekeken naar de mogelijkheden. Hoewel de keuze nog niet definitief vaststaat, is de kans op een toewijzing door deze exclusieve status flink toegenomen. Volgens de sportkoepel is een lange periode van informeren nu voorbij en wordt er de komende tijd op detailniveau gesproken over een samenwerking. Naast het stadion zijn ook de schaatsbond, de provincie en het ministerie betrokken bij de plannen. Als Tialf wordt gekozen als locatie, beleeft Nederland een primeur. Nooit eerder werden de winterspelen, ook al is het maar voor een deel, op Nederlandse bodem gehouden. Het zou bovendien de allereerste keer zijn dat de organisatie van de winterspelen over twee verschillende landen wordt verdeeld. De definitieve beslissing over de locaties wordt aan het begin van de zomer verwacht.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Belinda now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en er staan al wat dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Maar wat opvalt zijn ongelukken op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam staat het vast. Vanaf Den Haag tot aan Roelof Arendsveen. En de vertraging loopt al met al op tot meer dan een uur. Je kunt omrijden vanuit Den Haag via Wassenaar over de N44 en de A44 richting Amsterdam. Op de A7 van Horen naar Zaanstad in Noord-Holland sta je 10 minuten in de file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Op de N44 is het ook al wat drukker door de problemen op de A4. Want richting Wassenaar vanuit Den Haag heb je nu 10 minuten tijdverlies.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Oud-international Gérard Piqué heeft een boete van 2 ton gekregen voor het illegaal gebruiken van voorkennis bij de aankoop van aandelen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse toezichthouder heeft de oud-voetballer een sanctie van €200.000 opgelegd. De aanleiding voor de boete is een transactie rondom een bedrijf in de gezondheidssector. Piqué kocht voor een groot bedrag aan aandelen nadat hij een tip had gekregen van een zakenman over een naderende overname. Vlak nadat die overname officieel werd, verkocht hij de aandelen direct weer met flinke winst. Volgens de autoriteit is duidelijk dat de oudspeler van Barcelona handelde op basis van informatie die nog niet publiekelijk bekend was. Ook de zakenman die de tip gaf, moet een flinke boete betalen. Het is voor de wereldkampioen van 2010 de tweede tegenslag in korte tijd. Recent werd hij namelijk ook al voor 2 maanden geschorst in zijn rol als eigenaar van de club FC Andorra. Die straf kreeg hij omdat hij zich meerdere keren agressief had gedragen richting een scheidsrechter. Piqué nam een paar jaar geleden afscheid als profvoetballer na een zeer succesvolle carrière bij Manchester United en FC Barcelona. Ja, sinds het einde van zijn actieve sportcarrière komt de oud-verdediger vooral als ondernemer in het nieuws. Al verloopt dat niet altijd zonder juridische hobbels.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral het verkeer op de A4 in het westen van het land staat helemaal vast vanmorgen. Naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Roelevarensveen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Omrijden kan vanuit Den Haag via Wassenaar over de A44 en de N44. Daar is het wel extra druk richting Amsterdam. Wat verder opvalt is de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort sta je, mede door een pechgeval, 10 minuten in de file.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De bokscarrière van Jake Paul hangt momenteel aan een zijden draadje. Sinds zijn zware partij tegen Anthony Joshua kampt de Amerikaan met ernstige complicaties aan een gebroken kaak, waardoor een terugkeer in de ring onzeker is. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de kaakbreuk al even geleden is, blijft de nasleep de bokser achtervolgen. Binnenkort staan er nieuwe scans op de planning om te zien hoe het bot precies geneest. Paul geeft aan dat de artsen op basis van die beelden zullen bepalen of het medisch gezien nog verantwoord is om te vechten. Zelf merkt hij dat het herstel langzaam vooruit gaat, maar de onzekerheid blijft groot. Er moet waarschijnlijk ook nog een implantaat worden geplaatst voor de tand die hij tijdens het gevecht verloor. Ondanks de fysieke tegenslag is de motivatie bij Paul nog altijd aanwezig. Hij heeft het gevoel dat hij nog niet klaar is in de sport en spreekt van onafgemaakte zaken. Toch is er vanuit zijn directe omgeving twijfel. Zijn behandelend arts zou hem het liefst zien stoppen om verdere schade te voorkomen. En ook zijn verloofde, schaatser Jutta Leerdam, is nauw betrokken bij het proces. Volgens Paul begrijpt zij zijn drive als topsporter, maar wijst ze hem er tegelijkertijd op dat hij het vechten niet nodig heeft voor zijn succes. Nou, ze steunt hem in ieder geval in zijn uiteindelijke besluit of hij de handschoenen nu in de ring gooit of niet.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 8 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er stond een hele lange file na een ongeluk, maar de weg is vrij. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk heb je nu nog 10 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A6 van Emmeloord naar Joure. Bij Joure is de weg ook weer vrij na een ongeluk en de vertraging is nog zo'n 10 minuten. Op de A10 is het druk, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Ook daar ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat een hele lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunten Baars en Oorschot. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg. Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je ruim 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Gorkum en Lexmond.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse tenniswereld krijgt er een nieuw gezicht bij op het hoogste niveau. Max Houkes maakt binnenkort zijn debuut in Parijs. De 25-jarige tennisser heeft zich via zijn positie op de wereldranglijst geplaatst voor het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Houkes is deze stap een lang gekoesterde wens. Hij ziet de deelname als een beloning voor jarenlang investeren en hard werken. Hij geeft toe dat hij dit moment liever eerder in zijn loopbaan had beleefd en kijkt vooral vooruit naar de toekomst. Hij voelt dat hij nog vele jaren op topniveau kan meedraaien. De voorbereiding van de Nederlander is opvallend. Terwijl het toernooi in Frankrijk nadert, staat hij deze week nog op de baan tijdens een Challenger-toernooi in Tunesië. Zodra dat toernooi erop zit, reist hij in één streep door naar de Franse hoofdstad. De steun vanuit zijn directe omgeving speelt een grote rol in dit succes. Houkes benadrukt dat hij dit zonder de hulp van de mensen om hem heen nooit had gered. Een flinke groep familie en vrienden reist dan ook met hem mee om hem bij te staan. Om het hoofdschema te bereiken moet hij 3 wedstrijden winnen. Naast Houkes komen ook Jesper de Jong, Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp in actie op het Franse gravel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 staat het wel behoorlijk vast naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, want de vertraging is door een ongeluk 3 kwartier. Er zijn meerdere rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A4 naar Amsterdam heb je door de werkzaamheden bij knooppunt De Hoek 1 kwartier vertraging. Verder rijdt het langzaam op de A76 van Aken naar Geleen. Want bij Spouwbeek staat een vrachtwagen met pech en dat kost je 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord wil de nieuwe technische leiding snel kunnen presenteren. De club heeft de hoop uitgesproken om de komst van de Belgische kandidaat Davy Rugo binnen anderhalve week definitief rond te hebben. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderhandelingen met de huidige directeur van Club Brugge zijn in volle gang. Rigo heeft inmiddels een concreet voorstel uit Rotterdam op zak om vanaf juli het stokje over te nemen van Dennis de Kloeze. Hoewel de gesprekken lopen, is er nog geen sprake van een getekend contract. Bij Club Brugge houden ze hun directeur liever aan boord en de verwachting is dat zij nog een tegenvoorstel gaan doen. Rigo zelf houdt de focus voorlopig op de Belgische titelstrijd en wil geen onrust stoken zolang zijn huidige ploeg nog vol in de race is. Achter de schermen wordt ondertussen ook op andere fronten doorgeschakeld. De komst van Robert Eenhoorn als algemeen directeur lijkt bijna zeker. En ook de gesprekken met Giovanni van Bronckhorst voor een technische rol verlopen positief. De club wil deze nieuwe gezichten snel op hun plek hebben om samen met trainer Robin van Persie de selectie voor de Champions League vorm te geven. De positie van trainer Robin van Persie die blijft ongewijzigd. Ondanks de personele wisselingen in de top spreekt de club volop vertrouwen in hem uit. Na het behalen van een ticket voor de Champions League is de prioriteit nu om de nieuwe directeuren snel aan de slag te krijgen, zodat de selectie voor het nieuwe seizoen versterkt kan worden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat op een aantal wegen nog behoorlijk vast. Onder meer bij Amsterdam is het heel erg druk. Op de Ring Noord heb je in beide richtingen een kwartiertijdverlies. Op de Ring Zuid, vanuit het westen sta je, richting Utrecht ook nog een kwartier in de file. En op de A4 naar Amsterdam heb je 25 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Moordrecht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog zo'n 20 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gunther Steiner pleit voor een strikte tijdslimiet voor de wedstrijdjury van de Formule 1. De voormalig teambaas vindt dat fans en teams veel te lang in onzekerheid zitten over de definitieve uitslag van een Grand Prix. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor zijn kritiek zijn de gebeurtenissen rond de race in Miami. Daar duurde het uren voordat de stewards knopen doorhakten over verschillende incidenten. Veel beslissingen werden doorgeschoven, waardoor er na de race nog veel te bekijken was voor de stewards. Pas toen de meeste coureurs al onderweg naar huis waren, werd de einduitslag veranderd door een tijdstraf voor Charles Leclerc. Steiner vertelt nu dat de huidige werkwijze niet meer van deze tijd is. Volgens hem moet de FIA een deadline instellen. Als een besluit niet binnen die tijd is genomen, zou er geen straf meer moeten volgen. Hij verbaast zich erover dat zaken die op beeld heel duidelijk te zien zijn, zoals het overschrijden van de witte lijn bij de pitstraat, uren in beslag nemen. Volgens de Italiaan moeten stewards zich focussen op de incidenten en niet op het kijken van de race voor hun plezier. Hij ziet liever dat zij elk voorval direct analyseren, zodat er direct duidelijkheid is. Omdat teams later toch nog proces kunnen aantekenen, ziet Steiner geen enkele reden om beslissingen urenlang uit te stellen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd een paar opvallende files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek door werkzaamheden. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen sta je bij knooppunt Raasdorp 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Ook bij Amsterdam rijdt het nog langzaam op de Ring Zuid richting Utrecht. Daar is de vertraging een kwartier. En de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is dicht bij Naarden na een ongeluk. Het verkeer kan omrijden richting Amsterdam door Almere aan te houden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nationale ploeg van Curaçao verkeert in zwaar weer vlak voor hun historische debuut op het wereldkampioenschap. Na het bliksemvertrek van bondscoach Fred Rutte legt nu ook perschef Kees Jansma per direct zijn taken neer bij de voetbalbond. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat Dick Advocaat eerder stopte om persoonlijke reden, nam Fred Rutte het stokje over. Nu de situatie in de familie van de advocaat verbeterd is, nam de druk op Rutte toe om plaats te maken voor de terugkeer van de oude coach. Zowel de spelersgroep als de hoofdsponsor zouden hebben aangedrongen op deze wisseling. Nu de bond heeft besloten om inderdaad met Dick Advocaat naar het wereldkampioenschap te gaan, is voor Kees Jansma de maat vol. Hij benadrukt dat zijn vertrek niets te maken heeft met een persoonlijke voorkeur voor een van de trainers, maar puur met de manier waarop de bond met de situatie is omgegaan. Hij noemt de gang van zaken rondom de trainerswissel onrechtvaardig en onacceptabel. Volgens Jansma is het niet juist dat een coach moet verdwijnen op het moment dat de resultaten juist goed zijn. Curaçao wist zich onder leiding van Advocaat en Cor Pot voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK. Advocaat gaat weliswaar als bondscoach naar het toernooi, maar hij doet dat zonder een groot deel van de vertrouwde gezichten in zijn staf.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: What time is it, man?

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de Ring van Amsterdam, de A10, sta je op de Ring West en Zuid richting Utrecht nog een kwartier in de file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je tussen Baarn en Blaricum nog 20 minuten oponthoud. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp heb je nog 10 minuten vertraging voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is zwaar gestraft na de enorme chaos tijdens de stadsderby tegen Sparta Praag. Wat een kampioensfeest had moeten worden, is uitgelopen op een sportieve en bestuurlijke nachtmerrie. De tuchtcommissie heeft bepaald dat de club de wedstrijd reglementair met 3-0 verliest en de komende 4 thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ongeregeldheden braken uit in de slotfase van het duel, terwijl Slavia op een overwinning en daarmee de landstitel afstevend, bestormde supporters massaal het veld. Er werden brandende fakkels naar het uitvak gegooid en spelers van de tegenstander die moesten naar de kleedkamers vluchten voor hun eigen veiligheid. Naast de sportieve sancties krijgt de club ook nog eens een boete opgelegd van 4 ton in euro's. De voorzitter van Slavia, Jaroslav Tvirdik, spreekt van de grootste schande in de geschiedenis van de club en hij heeft direct hard ingegrepen ook, binnen zijn eigen selectie. Twee belangrijke spelers, Tomas Čori en David Dujera, zijn per direct uit de selectie gezet. Beide kregen een rode kaart tijdens de bewuste wedstrijd en hun gedrag was voor de clubleiding de druppel. De club heeft laten weten dat het duo deze zomer moet vertrekken en nooit meer voor Slavia zal uitkomen. En door de puntenaftrek is de voorsprong in de competitie geslonken tot 5 punten en de titelstrijd in Tsjechië ligt plotseling weer helemaal open.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen weer doorrijden. Alleen op de A10 staat nog file, de Ring Zuid. 10 minuten is het oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum 20 minuten vertraging door een pechgeval.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of we LeBron James volgend seizoen terugzien op de basketbalvelden. Nadat zijn team, de Los Angeles Lakers, door Oklahoma City Thunder uit de playoffs werd gespeeld, liet de superster, 41 jaar inmiddels, zich niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag wat zijn volgende stap is, antwoordde de viervoudig NBA-kampioen simpelweg: dat weet ik nog niet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die uitschakeling kwam natuurlijk hard aan voor de Lakers. Ze verloren de beslissende vierde wedstrijd met 115-110. Waardoor de hele serie met 4-0 naar de tegenstander ging. James was zelf nog goed voor 24 punten, maar kon een vroege vakantie daar niet mee voorkomen. Het einde van zijn 23ste seizoen op het hoogste niveau, een record in de geschiedenis van de sport. Ervaren speler is na dit seizoen officieel transfervrij, wat de speculaties over zijn toekomst natuurlijk alleen maar aanwakkert. Hij zou kunnen bijtekenen in LA, maar een terugkeer naar zijn oude club, Cleveland, of een avontuur bij de Golden State Warriors wordt ook niet uitgesloten. Zelf geeft hij aan dat de beslissing afhangt van zijn motivatie om elke dag weer urenlang aan zijn fitheid te werken. Voorlopig neemt hij de tijd om met zijn gezin te overleggen voordat hij een knoop doorhakt over het definitieve einde van het tijdperk King James.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je richting Utrecht 10 minuten oponthoud. Heeft te maken met werkzaamheden. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens een kwartier in de file door controles. En op de A27 van Utrecht naar Breda staat het vast tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Door een pechgeval is de vertraging 35 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt er serieus van te gaan komen. De Olympische Winterspelen strijken over 4 jaar mogelijk neer in Heerenveen. Nederlandse sportkoepel NOC-NSF is officieel de onderhandelingen gestart met de Franse organisatie om het langebaanschaatsen van 2030 in Tialf te organiseren. Omdat de Fransen zelf geen geschikte overdekte ijsbaan hebben, is de Friese schaatsstempel nu de belangrijkste kandidaat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch wordt het nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Verschillende topschaatsers, onder wie Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, hebben hun twijfels uitgesproken over het plan. Ze vrezen namelijk dat het loskoppelen van het schaatsen van de rest van de Spelen ten koste gaat van die unieke sfeer. In plaats van in het bruisende hart van het evenement in de Franse Alpen, zouden de sporters dan in min of meer geïsoleerd Heerenveen hun medailles moeten verdienen. Ook critici wijzen erop dat het schaatsen hiermee een marginale bijrol krijgt binnen het grotere Olympische circus.

0: Aan de andere kant ziet de directie van TIAF juist enorme kansen. Volgens hen is het een unieke erkenning voor het Nederlands schaatsen en kan er een prachtig atletendorp rond de baan worden gebouwd om de Olympische beleving naar Friesland te kunnen halen. Bovendien is de keuze voor een bestaande baan een duurzame oplossing en dat past weer bij de huidige visie van het Internationaal Olympisch Comité. Komende maanden moet blijken of de plannen definitief doorgaan, want dan gaat het IOC de locaties officieel presenteren.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door controles heb je daar 10 minuten tijdverlies. Verder is het heel druk op de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. De vertraging is een half uur. En in het Westland staat een lange file op de N233 van Delft naar Hoek van Holland tussen Delft en De Lier. Daar is de vertraging ruim een half uur.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen staat dit weekend voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière buiten de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn debuut in de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Hoewel het zijn eerste deelname is aan deze uitputtingsslag in de zogenaamde groene hel, is de Limburger duidelijk over zijn doel. Hij is niet gekomen om alleen maar mee te rijden. Nee, hij wil winnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen komt in actie voor zijn eigen team, Verstappen Racing, in een GT3-auto van Mercedes. En hij deelt het stuur met ervaren teamgenoten, zoals bijvoorbeeld de Oostenrijker Lucas Auwa. Voor de Nederlander is dit een droom die uitkomt, aangezien hij al jaren een groot liefhebber is van dit uitdagende circuit in de Eifel. Hij vertelt dat hij de baan door en door kent van het simracen, maar dat het echte werk in de nacht en tussen de ruim 150 andere auto's een hele nieuwe ervaring zal zijn. De belangstelling voor zijn deelname is ongekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de race zijn alle weekendtickets volledig uitverkocht. En voor Verstappen zelf is het vooral een kans om te laten zien wat hij in een ander type auto kan presteren. Hij kijkt met name uit naar de stints in het holst van de nacht, wanneer de concentratie op het hoogst moet zijn en de baan op zijn snelst is. De race start zaterdagmiddag en is een dag later de ultieme graadmeter voor de ambities van Verstappen in de endurance sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: love speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al wat drukker op de weg en door regen zijn files wat langer. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar heb je voor de grens een kwartiertijdverlies door controles. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is de vertraging een kwartier bij Gratum door een pechgeval. Het is ook druk in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg en Ulvenhout. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A59 naar Den Bosch is het druk bij Vlijmen. Vanaf Waalwijk sta je een half uur in de file en de rechterrijstrook is dicht. Het heeft te maken met een incident in de buurt van de weg. En op de A28 rijdt het langzaam van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. De vertraging is een kwartier.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denemarken heeft serieuze ambities om een eigen plek op de Formule 1-kalender te veroveren. Een groep investeerders heeft een miljoenenplan gepresenteerd voor de bouw van een hypermodern circuit. Dat moet voldoen aan de strengste internationale eisen. Het project heeft de naam Circuit of Denmark gekregen. Het ontwerp is van een voormalig coureur, Alexander Wurts. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het zijn groots opgezette plannen. De nieuwe baan moet ruim 6 kilometer lang worden, krijgt 18 bochten. Daarmee is het direct een van de langste circuits van Europa. Locatie is ook bekend. Dat is het huidige Petborg Park. Dat is vlakbij de Duitse grens. Naast de baan zelf wordt er ingezet op faciliteiten die plek bieden aan 100.000 toeschouwers. Wat de regio dan weer een flinke economische impuls moet geven. Het is een indrukwekkend ontwerp. Het is geen gelopen koers dat Denemarken zijn eigen Grand Prix krijgt. Formule 1 kalender is op dit moment overvol. En de sportdirectie heeft aangegeven dat nieuwe races alleen mogelijk zijn als andere locaties van het schema verdwijnen. De Deense initiatiefnemers hopen echter dat hun focus op duurzaamheid en de enorme populariteit van de sport in Scandinavië de doorslag zullen geven. Voorlopig ligt de bal nog bij de lokale overheid.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht sta je tussen Nederweert en Gratum 20 minuten in de file. Ze zijn daar aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht. Het is druk op de A12 naar Duitsland. Voor de grens heb je door controles ruim 20 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht richting Zwolle is een ongeluk gebeurd bij Nijkerk. Dat kost je een half uur extra. Op de A59 naar Den Bosch sta je tussen Waalwijk en Vlijmen ruim een half uur in de file door een incident. En de rechterrijstrook is daar dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij Real Madrid staat een belangrijke bestuurlijke verschuiving voor de deur. De voorzitter, Florentino Pérez, heeft namelijk besloten de presidentsverkiezingen bij de club naar voren te halen. Hoewel zijn huidige termijn eigenlijk nog langer zou doorlopen, kunnen de leden van de club nu al eerder hun stem uitbrengen over de toekomst van de sportieve leiding. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pérez combineert dit besluit met een duidelijke boodschap aan de buitenwacht. De voorzitter reageert namelijk op geruchten dat hij van plan zou zijn om de club om te vormen naar een ander organisatiemodel, waardoor de macht minder bij de fans zou liggen. Hij noemt deze speculaties absurd en benadrukt dat hij er juist alles aan doet om de huidige structuur te beschermen. Volgens hem is het ondenkbaar dat de leden hun zeggenschap over de club zouden verliezen. De vervroegde verkiezingen werden door analisten gezien als een manier om de rust en de eenheid binnen de club te bewaren. Door de leden nu al naar de stembus te roepen, wil Pérez waarschijnlijk een krachtig mandaat krijgen voor de plannen die er liggen voor het stadion en de verdere uitbouw van de selectie. Blijft wel de vraag of zich serieuze tegenkandidaten zullen melden om de strijd aan te gaan met hem, de man, Pérez, die al decennia het gezicht is van de Madrilenen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat alweer 160 kilometer file in het land. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Op de A7 Groningen-Duitsland bij de grenscontroles 5 minuutjes vertraging. Groter is de vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 7 kilometer file tot aan de grens met een half uur tijdsverlies. Twee rijstroken van de A27 zijn dicht vanuit Gorkum naar Utrecht bij Hagestein. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er staat 8 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch is de rechter rijstrook dicht bij Nieuw-Kuik. 8 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris heeft een boekje opengedaan over waarom rijders zich steeds minder uitspreken over de regels in hun sport. Volgens de Britse coureur van McLaren is de Formule 1 inmiddels zo'n grote zakelijke machine geworden dat individuele meningen van rijders nog nauwelijks invloed hebben op de besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie over de macht van de coureurs laaide recent op nadat de FIA strengere regels invoerde. Bijvoorbeeld over het taalgebruik van rijders tijdens persconferenties. Volgens Norris hebben de coureurs te weinig inspraak om echt iets aan de regels te veranderen. Hij stelt dat de sport wordt geleid als een miljardenbedrijf, waarbij commerciële belangen zwaarder wegen dan de input van de coureurs. Hoewel de rijders verenigd zijn in een eigen vakbond, merkt Norris dat het lastig is om als één blok een vuist te maken. Hij geeft aan dat veel van zijn collega's ervoor kiezen om hun energie te besparen voor het racen zelf,

0: in plaats van de strijd aan te gaan met de beleidsbepalers. Volgens de Brit is het simpelweg een kwestie van zakelijkheid. Sport is te groot geworden om door een paar kritische opmerkingen van koers te veranderen. Toch benadrukt hij dat de coureurs achter de schermen wel degelijk proberen om hun sport veiliger en eerlijker te maken, al is dat voor het grote publiek vaak onzichtbaar.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je nu voor de grens 20 minuten vertraging door controles. De A27 van Gorkum naar Utrecht is na een ongeluk weer vrij bij knooppunt Everdingen, maar je hebt daar nog wel 10 minuten vertraging. Op de A59 naar Den Bosch is een politieactie bezig bij Nieuwkuik. Vertraging is 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Gaat waarschijnlijk tot 4:30 vanmiddag duren daar. En op de N35 is het druk in het oosten van het land. Van Duitsland naar Enschede sta je een kwartier in de file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael van Gerwen is weer helemaal terug op het hoogste podium. De darter uit Vlijmen schreef in het Engelse Wigan het Players Championship 21 op zijn naam. En dat deed hij met overmacht. Vooral in de kwartfinale liet hij even zien waarom hij nog altijd tot de wereldtop behoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In die bewuste wedstrijd tegen de Schot Stephen Bunting gooide van Gerwen een gemiddelde van ruim 117 punten per beurt. En dat is een zeldzame prestatie die hem zelfs bijna een wereldrecord opleverde. Hij bleef hiermee slechts één punt verwijderd van het officiële record in een livewedstrijd. Dat staat nog altijd op naam van Peter Wright. Van Gerwen zelf geeft aan dat dit succes een resultaat is van keihard werken. Hij voelde al langer dat de vorm terugkwam, maar de echte bevestiging in de vorm van een titel ontbrak de laatste tijd. In de finale was hij te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall. Hoewel de wedstrijd spannend bleef, tot het laatste moment trok de Nederlander met 6-4 aan het langste eind. Met deze overwinning pakt Van Gerwen zijn eerste titel op een vloertoernooi in ruim anderhalf jaar tijd. Het is voor hem een belangrijk signaal richting de rest van het circuit. De winst in Wigan levert hem naast het trofee ook een flinke som aan prijzengeld op, waardoor hij zijn positie op de wereldranglijst verstevigt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals verwacht, het is al vroeg druk op de weg. Vooral door recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartsweekend dat aanstaande is. 230 kilometer file al bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging bij Leende als je over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven rijdt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, controles aan de grens. Klein kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk. A28 Amersfoort-Zwolle, bij Zwolle Centrum 20 minuten oponthoud. A59 Zonzeel-Den Bosch. 6 kilometer file bij Vlijmen, de vertraging is 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Nieuw-Kuik. Daar is ook de vertraging een kwartier. De politie zoekt daar iets in de middenberm.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is zwaar gestraft na de enorme chaos tijdens de stadsderby tegen Sparta Praag. Wat een kampioensfeest had moeten worden, is uitgelopen op een sportieve en bestuurlijke nachtmerrie. De tuchtcommissie heeft bepaald dat de club de wedstrijd reglementair met 3-0 verliest en de komende 4 thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ongeregeldheden braken uit in de slotfase van het duel, terwijl Slavia op een overwinning en daarmee de landstitel afstevend, bestormde supporters massaal het veld. Er werden brandende fakkels naar het uitvak gegooid en spelers van de tegenstander die moesten naar de kleedkamers vluchten voor hun eigen veiligheid. Naast de sportieve sancties krijgt de club ook nog eens een boete opgelegd van 4

0: ton in euro's. De voorzitter van Slavia, Jaroslav Tvirdik, spreekt van de grootste schande in de geschiedenis van de club. En hij heeft direct hard ingegrepen ook, binnen zijn eigen selectie. Twee belangrijke spelers, Thomas Chory en David Dujera, zijn per direct uit de selectie gezet. Beiden kregen een rode kaart tijdens de bewuste wedstrijd en hun gedrag was voor de clubleiding de druppel. De club heeft laten weten dat het duo deze zomer moet vertrekken en nooit meer voor Slavia zal uitkomen. En door de puntaftrek is de voorsprong in de competitie geslonken tot 5 punten. En de titelstrijd in Tsjechië ligt plotseling weer helemaal open.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Vooral veel recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartsweekend. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Kelp en Oler en Budel. De A2 Utrecht Den Bosch ook 20 minuten extra tussen Culemborg en Waardenburg. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een uur. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 12 kilometer. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar nog steeds dicht. Vertraging is bijna een half uur. En de A59 Zierikzee Den Bosch. In beide richtingen is bij Nieuwkuik de linkerrijstrook dicht. Richting Den Bosch kost je dat 20 minuten extra. De andere kant op ben je 10 minuten langer onderweg. Dat komt

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is nog maar de vraag of we LeBron James volgend seizoen terugzien op de basketbalvelden. Nadat zijn team, de Los Angeles Lakers, door Oklahoma City Thunder uit de playoffs werd gespeeld, liet de superster, 41 jaar inmiddels, zich niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag wat zijn volgende stap is, antwoordde de viervoudig NBA-kampioen simpelweg: dat weet ik nog niet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die uitschakeling kwam natuurlijk hard aan voor de Lakers. Ze verloren de beslissende vierde wedstrijd met 115-110, waardoor de hele serie met 4-0 naar de tegenstander ging. James was zelf nog goed voor 24 punten, maar kon een vroege vakantie daar niet mee voorkomen. Het einde van zijn 23ste seizoen op het hoogste niveau, een record in de geschiedenis van de sport. Ervaren speler is na dit seizoen officieel transfervrij, wat de speculaties over zijn toekomst natuurlijk alleen maar aanwakkert. Hij zou kunnen bijtekenen in LA, maar een terugkeer naar zijn oude club, Cleveland, of een avontuur bij de Golden State Warriors wordt ook niet uitgesloten. Zelf geeft hij aan dat de beslissing afhangt van zijn motivatie om elke dag weer urenlang aan zijn fitheid te werken. Voorlopig neemt hij de tijd om met zijn gezin te overleggen voordat hij een knoop doorhakt over het definitieve einde van het tijdperk King James.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Capri Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Er staat 360 kilometer file. Dat komt vanwege het lange hemelvaartsweekend dat voor de deur staat. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven doe je er een half uur langer over. Tussen Nederweert en Budel. Er staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. A6 Emmeloord-Jouren. Tussen Oosterzee en Jouren 10 minuten extra. A16 Rotterdam-Breda. Tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Inmiddels 3 kwartier vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum staat 16 kilometer. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht vanwege het slechte wegdek. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch. In beide richtingen bij Nieuwkuik is de linkerrijstrook dicht door een politieonderzoek. Richting Den Bosch kost je dat 25 minuten extra. Een andere kant op ben je een kwartier langer onderweg.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: I'm a babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Het lijkt er serieus van te gaan komen. De Olympische Winterspelen strijken over 4 jaar mogelijk neer in Heerenveen. Nederlandse sportkoepel NOC-NSF is officieel de onderhandelingen gestart met de Franse organisatie om het langebaanschaatsen van 2030 in Tialf te organiseren. Omdat de Fransen zelf geen geschikte overdekte ijsbaan hebben, is de Friese schaatsstempel nu de belangrijkste kandidaat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch wordt het nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Verschillende topschaatsers, onder wie Olympisch kampioen Marijke Groenewoud, hebben hun twijfels uitgesproken over het plan. Ze vrezen namelijk dat het loskoppelen van het schaatsen van de rest van de Spelen ten koste gaat van die unieke sfeer. In plaats van in het bruisende hart van het evenement in de Franse Alpen, zouden de sporters dan in min of meer geïsoleerd Heerenveen hun medailles moeten verdienen. Ook critici wijzen erop dat het schaatsen hiermee een marginale bijrol krijgt binnen het grotere Olympische circus. Aan de andere kant ziet de directie van Tialf juist enorme kansen. Volgens hen is het een unieke erkenning voor het Nederlands schaatsen en kan er een prachtig atletendorp rond de baan worden gebouwd om de Olympische beleving naar Friesland te kunnen halen. Bovendien is de keuze voor een bestaande baan een duurzame oplossing en dat past weer bij de huidige visie van het Internationaal Olympisch Comité. Komende maanden moet blijken of de plannen definitief doorgaan, want dan gaat het IOC de locaties officieel presenteren.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Zonne,

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals verwacht is het al erg druk op de weg en ook vroeg. De spits is vroeg begonnen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het lange hemelvaartweekend. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Het meest oponthoud op de volgende wegen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert 11 kilometer file met een uur oponthoud. Is daar een ongeluk in een vrachtwagen gebeurd. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel ook 20 kilometer file rijden. Althans voor Zaltbommel. Met drie kwartier vertraging ook. A16 Rotterdam-Breda. Bij de Moerdijkbrug gaat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een half uur. Veel oponthoud nog altijd op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ter hoogte van Zwolle centrum is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is daar dicht en dat kost je bijna drie kwartier. En verder valt op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Venlo-Zuid 3 kilometer file met een kwartier.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen staat dit weekend voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière buiten de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn debuut in de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Hoewel het zijn eerste deelname is aan deze uitputtingsslag in de zogenaamde groene hel, is de Limburger duidelijk over zijn doel. Hij is niet gekomen om alleen maar mee te rijden. Nee, hij wil winnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen komt in actie voor zijn eigen team, Verstappen Racing, in een GT3-auto van Mercedes. En hij deelt het stuur met ervaren teamgenoten, zoals bijvoorbeeld de Oostenrijker Lucas Auer. Voor de Nederlander is dit een droom die uitkomt, aangezien hij al jaren een groot liefhebber is van dit uitdagende circuit in de Eifel. Hij vertelt dat hij de baan door en door kent van het simracen, maar dat het echte werk in de nacht en tussen de ruim 150 andere auto's een hele nieuwe ervaring zal zijn. De belangstelling voor zijn deelname is ongekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de race zijn alle weekendtickets volledig uitverkocht. En voor Verstappen zelf is het vooral een kans om te laten zien wat hij in een ander type auto kan presteren. Hij kijkt met name uit naar de stints in het holst van de nacht, wanneer de concentratie op het hoogst moet zijn en de baan op zijn snelst is. De race start zaterdagmiddag en is een dag later de ultieme graadmeter voor de ambities van Verstappen in de endurance sport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het hemelvaartsweekend. Veel recreatieverkeer. De meeste vertraging heb je in het zuiden van het land. Maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er 25 minuten langer over. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweer 12 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Oponthoud is nu een uur. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, heb je een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En bijna een uur lang onderweg ben je op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Er staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. Een dikke drie kwartier extra ben je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom staat het stil voor de Heinenoordtunnel over 5 kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denemarken heeft serieuze ambities om een eigen plek op de Formule 1 kalender te veroveren. Een groep investeerders heeft een miljoenenplan gepresenteerd voor de bouw van een hypermodern circuit dat moet voldoen aan de strengste internationale eisen. Het project heeft de naam Circuit of Denmark.

0: Het is geen gelopen koers dat Denemarken zijn eigen Grand Prix krijgt. Formule 1 kalender is op dit moment overvol. En de sportdirectie heeft aangegeven dat nieuwe races alleen mogelijk zijn als andere locaties van het schema verdwijnen. De Deense initiatiefnemers hopen echter dat hun focus op duurzaamheid en de enorme populariteit van de sport in Scandinavië de doorslag zullen geven. Voorlopig ligt de bal nog bij de lokale overheid om de nodige vergunningen voor dit megaproject rond te krijgen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er staat al 885 kilometer file. Onder andere hele lange files vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Bij Amsterdam is het druk door werkzaamheden. Onder andere op de A10, de A10 West naar de A10 Zuid heb je tussen de Baarsjes en Buitenveldert een kwartier vertraging nodig. Het kwartier extra nodig. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam. 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht een half uur extra. Hier heeft een vrachtwagen met pech gestaan, maar de weg is weer vrij. Dan de A27, Almere-Gorkum. Speeldhoven en knooppunt Lunetten. 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En dat kost je nu 35 minuten extra. Dan het slechte wegdek op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar ben je inmiddels 55 minuten langer onderweg tussen het Harde en Zwolle Centrum. Linkerrijstrook is afgesloten. En het is aansluit op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel doe je er drie kwartier langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij Real Madrid staat een belangrijke bestuurlijke verschuiving voor de deur. De voorzitter, Florentino Pérez, heeft namelijk besloten de presidentsverkiezingen bij de club naar voren te halen. Hoewel zijn huidige termijn eigenlijk nog langer zou doorlopen, kunnen de leden van de club nu al eerder hun stem uitbrengen over de toekomst van de sportieve leiding. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pérez combineert dit besluit met een duidelijke boodschap aan de buitenwacht. De voorzitter reageert namelijk op geruchten dat hij van plan zou zijn om de club om te vormen naar een ander organisatiemodel, waardoor de macht minder bij de fans zou liggen. Hij noemt deze speculaties absurd en benadrukt dat hij er juist alles aan doet om de huidige structuur te beschermen. Volgens hem is het ondenkbaar dat de leden hun zeggenschap over de club zouden verliezen. De vervroegde verkiezingen werden door analisten gezien als een manier om de rust en de eenheid binnen de club te bewaren. Door de leden nu al naar de stembus te roepen, wil Pérez waarschijnlijk een krachtig mandaat krijgen voor de plannen die er liggen voor het stadion en de verdere uitbouw van de selectie. Blijft wel de vraag of zich serieuze tegenkandidaten zullen melden om de strijd aan te gaan met hem, de man, Pérez, die al decennia het gezicht is van de Madrilenen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5:00.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het recreatieverkeer. Het lange weekend staat voor de deur. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Voorthuizen een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade 25 minuten extra nodig. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Voor de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert 40 minuten vertraging. Het staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer. Door het slechte wegdek heb je daar 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En door het ongeluk op de A27 bij knooppunt Rijnsweert loop je het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris heeft een boekje opengedaan over waarom rijders zich steeds minder uitspreken over de regels in hun sport. Volgens de Britse coureur van McLaren is de Formule 1 inmiddels zo'n grote zakelijke machine geworden dat individuele meningen van rijders nog nauwelijks invloed hebben op de besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie over de macht van de coureurs laaide recent op nadat de FIA strenge regels invoerde. Bijvoorbeeld over het taalgebruik van rijders tijdens persconferenties. Volgens Norris hebben de coureurs te weinig inspraak om echt iets aan de regels te veranderen. Hij stelt dat de sport wordt geleid als een miljardenbedrijf, waarbij commerciële belangen zwaarder wegen dan de input van de coureurs. Hoewel de rijders verenigd zijn in een eigen vakbond, merkt Norris dat het lastig is om als één blok een vuist te maken. Hij geeft aan dat veel van zijn collega's ervoor kiezen om hun energie te besparen voor het racen zelf, in plaats van de strijd aan te gaan met de beleidsbepalers. Volgens de Brit is het simpelweg een kwestie van zakelijkheid. Sport is te groot geworden om door een paar kritische opmerkingen van koers te veranderen. Toch benadrukt hij dat de coureurs achter de schermen wel degelijk proberen om hun sport veiliger en eerlijker te maken, al is dat voor het grote publiek vaak onzichtbaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door het recreatieverkeer vanwege het hemelvaartsweekend. Het is zelfs de drukste spits van het jaar geworden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een auto met pech. De A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Houten en Maren, 3 kwartier vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen, 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is 1 uur. A15 van Europoort naar Gorkum tussen knooppunt Vaanplein en Alblasserdam, 1/2 uur vertraging. De weg is hier weer vrij na een ongeluk. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Kleinpolderplein 1 uur extra door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael van Gerwen is weer helemaal terug op het hoogste podium. De darter uit Vlijmen schreef in het Engelse Wigan het Players Championship 21 op zijn naam. En dat deed hij met overmacht. Vooral in de kwartfinale liet hij even zien waarom hij nog altijd tot de wereldtop behoort. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In die bewuste wedstrijd tegen de Schot Stephen Bunting gooide van Gerwen een gemiddelde van ruim 117 punten per beurt. En dat is een zeldzame prestatie die hem zelfs bijna een wereldrecord opleverde. Hij bleef hiermee slechts één punt verwijderd van het officiële record in een livewedstrijd. Dat staat nog altijd op naam van Peter Wright. Van Gerwen zelf geeft aan dat dit succes een resultaat is van keihard werken. Hij voelde al langer dat de vorm terugkwam, maar de echte bevestiging in de vorm van een titel ontbrak de laatste tijd. In de finale was hij te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall. Hoewel de wedstrijd spannend bleef, tot het laatste moment trok de Nederlander met 6-4 aan het langste eind. Met deze overwinning pakt Van Gerwen zijn eerste titel op een vloertoernooi in ruim anderhalf jaar tijd. Het is voor hem een belangrijk signaal richting de rest van het circuit. De winst in Wigan levert hem naast de trofee ook een flinke som aan prijzengeld op, waardoor hij zijn positie op de wereldranglijst verstevigt.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons, maar de drukte is nog niet echt helemaal voorbij. Er staat nog alles bij elkaar opgeteld. 830 kilometer file. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Rooster en knooppunt Kerensheide staat 7 kilometer daarvan. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 uur. A12 Den Haag-Arnhem. 35 minuten vertraging tussen Houten en Maren. Dezelfde A12, maar dan van Arnhem naar Den Haag. Tussen Veenendaal-West en Driebergen, 10 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 1 uur extra. Dan op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum, 16 kilometer door het slechte wegdek. Al een flink aantal dagen is de linkerrijstrook dicht. Daar, je hebt nu 3 kwartier vertraging. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
4: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is zwaar gestraft na de enorme chaos tijdens de stadsderby tegen Sparta Praag. Wat een kampioensfeest had moeten worden, is uitgelopen op een sportieve en bestuurlijke nachtmerrie. De tuchtcommissie heeft bepaald dat de club de wedstrijd reglementair met 3-0 verliest en de komende 4 thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ongeregeldheden braken uit in de slotfase van het duel, terwijl Slavia op een overwinning en daarmee de landstitel afstevend, bestormde supporters massaal het veld. Er werden brandende fakkels naar het uitvak gegooid en spelers van de tegenstander die moesten naar de kleedkamers vluchten voor hun eigen veiligheid. Naast de sportieve sancties krijgt de club ook nog eens een boete opgelegd van 4 ton in euro's. De voorzitter van Slavia, Jaroslav Tvirdik, spreekt van de grootste schande in de geschiedenis van de club en hij heeft direct hard ingegrepen ook, binnen zijn eigen selectie. Twee belangrijke spelers, Tomas Čorić en David Dujera, zijn per direct uit de selectie gezet. Beide kregen een rode kaart tijdens de bewuste wedstrijd en hun gedrag was voor de clubleiding de druppel. De club heeft laten weten dat het duo deze zomer moet vertrekken en nooit meer voor Slavia zal uitkomen. En door de puntenaftrek is de voorsprong in de competitie geslonken tot 5 punten en de titelstrijd in Tsjechië ligt plotseling weer helemaal open.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het was de drukste spits van het jaar. Het is nog steeds druk, zeker voor dit tijdstip. 530 kilometer file staat er nu nog. Vooral rond Utrecht en Amsterdam moet je geduld hebben. Maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen heb je een half uur vertraging. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost 13 kilometer. Vertraging is 20 minuten. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A10 Oost naar de A10 Zuid. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. 20 minuten vertraging. Zat 5 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal West en Maarsbergen doe je er ook 20 minuten langer over. Dat komt ook door een ongeval, maar hier is de weg weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging over 13 kilometer door dat slechte wegdek. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel is het oponthoud 3 kwartier. Dan de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen de A15 en de Haren-Vliet-Dam. 11 kilometer. De vertraging is 35 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of we LeBron James volgend seizoen terugzien op de basketbalvelden. Nadat zijn team, de Los Angeles Lakers, door Oklahoma City Thunder uit de playoffs werd gespeeld, liet de superster, 41 jaar inmiddels, zich niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag wat zijn volgende stap is, antwoordde de viervoudig NBA-kampioen simpelweg: dat weet ik nog niet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die uitschakeling kwam natuurlijk hard aan voor de Lakers. Ze verloren de beslissende vierde wedstrijd met 115-110. Waardoor de hele serie met 4-0 naar de tegenstander ging. James was zelf nog goed voor 24 punten, maar kon een vroege vakantie daar niet mee voorkomen. Het einde van zijn 23ste seizoen op het hoogste niveau. Een record in de geschiedenis van de sport. Ervaren speler is na dit seizoen officieel transfervrij, wat de speculaties over zijn toekomst natuurlijk alleen maar aanwakkert. Hij zou kunnen bijtekenen in LA, maar een terugkeer naar zijn oude club, Cleveland, of een avontuur bij de Golden State Warriors wordt ook niet uitgesloten. Zelf geeft hij aan dat de beslissing afhangt van zijn motivatie om elke dag weer urenlang aan zijn fitheid te werken. Voorlopig neemt hij de tijd om met zijn gezin te overleggen voordat hij een knoop doorhakt over het definitieve einde van het tijdperk King James.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 230 kilometer file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Daar 20 minuten langer onderweg tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Dat geldt ook voor de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Waardenburg. En voor de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Het laatste komt door een vrachtwagen met pech. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug doe je er een half uur langer over. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten vertraging door het slechte wegdek. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Knoopend Waterdorp en Oorschot 3 kilometer. Maar de vertraging is wel een half uur.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt er serieus van te gaan komen. De Olympische Winterspelen strijken over 4 jaar mogelijk neer in Heerenveen. Nederlandse sportkoepel NOC-NSF is officieel de onderhandelingen gestart met de Franse organisatie om het lange baanschaatsen van 2030 in Tialf te organiseren. Omdat de Fransen zelf geen geschikte overdekte ijsbaan hebben, is de Friese schaatsstempel nu de belangrijkste kandidaat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch wordt het nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Verschillende topschaatsers, onder wie Olympisch kampioen Marijke Groenewoud, hebben hun twijfels uitgesproken.

0: Dat past weer bij de huidige visie van het Internationaal Olympisch Comité. Komende maanden moet blijken of de plannen definitief doorgaan, want dan gaat het IOC de locaties officieel presenteren.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Woo!

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file. Op een aantal wegen heb je nog steeds veel vertraging. Zoals de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord 25 minuten extra. A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Knoop het Waterberg 20 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug een kwartier extra. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Noorderloos 9 kilometer. Vertraging is een uur door een pechgeval. De linkerrijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen staat dit weekend voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière buiten de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn debuut in de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Hoewel het zijn eerste deelname is aan deze uitputtingsslag in de zogenaamde groene hel, is de Limburger duidelijk over zijn doel. Hij is niet gekomen om alleen maar mee te rijden. Nee, hij wil winnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen komt in actie voor zijn eigen team, Verstappen Racing, in een GT3-auto van Mercedes. En hij deelt het stuur met ervaren teamgenoten, zoals bijvoorbeeld de Oostenrijker Lucas Auer. Voor de Nederlander is dit een droom die uitkomt, aangezien hij al jaren een groot liefhebber is van dit uitdagende circuit in de Eifel. Hij vertelt dat hij de baan door en door kent van het simracen, maar dat het echte werk in de nacht en tussen de ruim 150 andere auto's een hele nieuwe ervaring zal zijn. De belangstelling voor zijn deelname is ongekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de race zijn alle weekendtickets volledig uitverkocht. En voor Verstappen zelf is het vooral een kans om te laten zien wat hij in een ander type auto kan presteren. Hij kijkt met name uit naar de stints in het holst van de nacht, wanneer de concentratie op het hoogst moet zijn en de baan op zijn snelst is. De race start zaterdagmiddag en is een dag later de ultieme graadmeter voor de ambities van Verstappen in de endurance sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuidoosten en oosten is er kans op stevige onweersbuien. En er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoppet Waterberg. Komt er een vrachtwagen met pech. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum heb je tussen Hagestein en Noorderloos nog 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 8 kilometer door een pechgeval. Maar de weg is weer vrij.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutten een kwartier vertraging. En de A4 van Rotterdam naar Antwerpen tussen de afrit Tolen en Hoge Heide ook een kwartier extra. Komt er een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg heb je 10 minuten vertraging door een vrachtwagen.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra ben je kwijt op de A9 naar Alkmaar voor knooppunt Kooimeer. En de A28 Zwolle Assen bij Assen-Zuid ook een kwartier extra.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. Hey, hallo!
3: Ben jij er?
4: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh!
0: Is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Extra vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.